dan. Zou dat er nu zoiets? Kon je de duur daarom? Klaas ik hier meteen. Jij had mij staan aangemaakt. Moes ik hem eigenlijk bezaden. Meet mij ergens zitten. Dan heet ik zoiets mensen.